0: vak gooide. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioLelystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar grip 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Amersfoort-Zwolle en daardoor is de weg in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is een touringcar in de middenberm gereden en het gaat volgens Rijkswaterstaat nog uren duren voor die weg vrij is. Het verkeer kan omrijden via Apeldoorn. Geldt voor beide richtingen over de A1 en de A50 of andersom. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar met Oostenrijks kenteken van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het komt te staan op een geheime plek, dichtbij het front, en is bedoeld voor levensreddende operaties. En de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Het weer nog, het wordt vandaag droog en zonnig en de temperatuur loopt op tot zo'n 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Deze week hebben we veel misdaad behandeld. Zo deed een Lelystedeling lijken alsof hij een testritje wilde maken met een auto, waarop hij er direct een flinke rit naar Breda van maakte. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling vanuit de verkoper. Op de A27 kreeg de politie de man omstreeks 8 uur 's avonds in het zicht, waarop er een achtervolging volgde, waarbij de man uiteindelijk klem is gereden. Daarnaast werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een man die gelinkt werd aan de dood van een vrouw in woonzorgcentrum De Groene Velden. Een misdrijf werd niet uitgesloten. Op donderdag is deze man dood aangetroffen in de buurt van de Reigersplas in Zeewolde. Bij zijn dood is geen sprake van een misdrijf. Het heeft deze week veel geregend, maar die millimeters wegen nog niet op tegen de maandenlange droogte die we hebben gehad. De eerdere maatregelen van 14 augustus, het inundatieverbod, blijft nog gelden, maar er volgen vooralsnog geen nieuwe maatregelen. Het IJsselmeergebied zit nog in fase 1b, een dreigend watertekort. Die memo heeft de Torenvalktunnel ook gehad, dus die is al maanden erg zuinig met het afvoeren van water. Zo zuinig dat de tunnel vol loopt na een enkele regenbui. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn, waardoor het water niet automatisch weggepompt wordt. De gemeente zegt dat ze ermee bezig zijn. En de eerste Lelystadse zomerparade was een succes met ruim 9000 bezoekers. Mensen konden genieten van topsport op het strand, deelnemen aan allerlei clinics en sportieve uitdagingen en een kans om wereldkampioen panna, easyman Jan Doest, uit te dagen tot een wedstrijdje. Ook is de allereerste Lelykrat overhandigd aan een nieuwe Lelystedelingen. Wethouder Rodi Matthijs had de eer om dit fel oranje welkomstkrat te overhandigen aan Linda Akkerman. Lelystad is nu ook 2 kindcentra rijker. In beide zit nu een basisschool en een kinderopvang. Wethouder Emiel van der Herberg van Onderwijshuisvesting was bij de opening van kindcentrum Voorhof en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft vandaag droog in Lelystad, al kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. De zon maakt het geregeld vriendelijk, toch wordt het door een zwak tot matige noordwestenwind hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. We krijgen een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 10 of 11 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het een paar graden warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Wel neemt vanaf woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ernstig ongeluk vannacht is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Bij het ongeluk waren een touringcar en bestelbus betrokken. Omrijden kan voorlopig via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Want Rijkswaterstaat verwacht dat het nog een paar uur duurt voor de weg vrij is. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
5: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
4: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
6: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
4: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk met een touringcar en een bestelbus is de A28 voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat gaat nog uren duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan intussen via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de N50 van Zwolle naar Emmeloord staat nu file tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd met een Oostenrijkse touringcar waar scholieren in zaten. Die raakte van de weg na een botsing met een bestelbus. Er zouden minstens 20 gewonden zijn. De A28 tussen het Harde en Wezep blijft waarschijnlijk de hele dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio in Krasnodar is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Het weer in het noorden kan nog een bui vallen, verder zo goed als droog bij 20 tot 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Centrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de 3e verdieping van woonzorgcentrum De Hove. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar Luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag best aardig zomerweer in Lelystad. Naast bewolking komt de zon met enige regelmaat tevoorschijn. Er kan een enkele bui ontstaan, maar ik denk dat het overwegend droog zal blijven. Vanmiddag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is ongeveer 22 graden. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond en vannacht helder en droog. De wind blijft lichtjes vanuit het oosten waaien. Daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 13. Morgen droog en veel zon. Later op de dag wat hoge wolkensluiers. Met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag nog hogere temperaturen. tot de zomerse waarde van 26 graden. Wel is de lucht erg vochtig en onstabiel. Dus naast zon en wolken kunnen volgens mij een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus is de A28 dicht in beide richtingen tussen het Harde en Wezep. Rijkswaterstaat verwacht dat dat tot na de avondspits gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A28 vanuit het noorden naar Amersfoort heb je nu voor die afsluiting ter hoogte van Zwolle ook een kwartier tijdverlies. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo. Door de afgesloten spitsstrook heb je daar een kwartier op onthoud. Op de A50 van Arnhem naar Olsztij tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten in de file. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten oponthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
6: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
5: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
7: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
5: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn vanmorgen flinke problemen op de A28. De weg is in beide richtingen dicht, tussen het Harde en Wezep. Na een ernstig ongeluk met een touringcar en bestelbus afgelopen nacht. Het verkeer rijdt om via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt, waarschijnlijk tot na de avondspits voor de weg vrij is. Op de A28 vanuit Groningen heb je nu voor de afsluiting een kwartiertijdverlies. Het loopt ook vast op de N50 Zwolle Emmeloord. In beide richtingen heb je daar 20 minuten oponthoud tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je nu 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na het zware ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend vroeg was er een aanrijding met een bestelbus. Die chauffeur moest naar het ziekenhuis, net als meerdere Duitse middelbare scholieren die in de touringcar zaten. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. De hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto of een elektrische of hybride auto. 5 fans van voetbalclub Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk uit het uitvak met Feyenoord-fans. De Friese fans hebben onder meer brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Het weer zo goed als droog en volop zon. Alleen vanmiddag wat hoge sluierbewolking. Door 20 tot 23 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Centrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de 3e verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar Luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag best aardig zomerweer in Lelystad. Naast bewolking komt de zon met enige regelmaat tevoorschijn. Er kan een enkele bui ontstaan, maar ik denk dat het overwegend droog zal blijven. Vanmiddag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is ongeveer 22 graden. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond en vannacht helder en droog. De wind blijft lichtjes vanuit het oosten waaien. Daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 13. Morgen droog en veel zon. Later op de dag wat hoge wolkensluiers. Met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag nog hogere temperaturen. Tot de zomerse waarde van 26 graden. Wel is de lucht erg vochtig en onstabiel. Dus naast zon en wolken kunnen volgens mij een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is de A28 na een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Politie doet daar voorlopig onderzoek. De weg blijft nog uren afgesloten. Dat verwacht ook Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 en andersom. Op de A50 staat file van Apeldoorn naar Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Loenen. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Daar is ook de spitsstrook nog altijd dicht. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je ook 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
5: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
4: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
6: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
4: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland is de A28 in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd met een touringcar en bestelbus. De politie doet voorlopig onderzoek. De weg blijft in ieder geval nog uren afgesloten en omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem sta je 10 minuten in de file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Dat heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Verder heb je op de N50 Zwolle en Meloord in beide richtingen 5 minuten oponthoud tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is net iets meer dan 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Er is weer een nieuwe dag aangebroken. En ik vrees dat ik vandaag niet veel meer zal doen dan een beetje uit het raam staren en nadenken over mijn toekomst. De afgelopen tijd heb ik nauwelijks iets anders gedaan. Ach, ik zou willen dat het wat rustiger in mijn hoofd wordt en dat ik me wat minder druk ga maken. Pas dan kan mijn verdriet verdwijnen als sneeuw voor de zon, hoop ik. Maar voor het zover is, moet ik eerst de waarheid onder ogen zien. Ik moet mijn liefde voor jou een plek geven in mijn leven en accepteren dat de dingen zijn gelopen zoals ze liepen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat je alleen maar sterker wordt van het meemaken van nare dingen. Nou, ik denk dat ik door al mijn liefdesverdriet inmiddels zo sterk ben als een leeuw. En soms zeg ik tegen mezelf dat ik misschien juist beter af ben zonder jou. Dat ik maar gewoon moet leren om te vechten tegen de eenzaamheid. En dat ik dan vanzelf de dagen wel doorkom. Ondanks dat mijn liefde voor jou als het ware in mijn hart en in mijn hersenen staat getatoeëerd, moet ik leren inzien dat het leven doorgaat. Ook nu jij niet meer bij me bent. Ik moet me weer gaan verheugen op de toekomst. Dan vliegt elke dag tenminste wat sneller voorbij. En heb ik hopelijk nauwelijks nog in de gaten dat ik ook die dag weer zonder jou moet doorbrengen.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Centrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de derde verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar Luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag best aardig zomerweer in Lelystad. Naast bewolking komt zon met enige regelmaat tevoorschijn. Er kan een enkele bui ontstaan, maar ik denk dat het overwegend droog zal blijven. Vanmiddag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is ongeveer 22 graden. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond en vannacht helder en droog. De wind blijft lichtjes vanuit het oosten waaien. Daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 13. Morgen droog en veel zon. Later op de dag wat hoge wolkensluiers. Met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag nog hogere temperaturen. Tot de zomerse waarde van 26 graden. Wel is de lucht erg vochtig en onstabiel. Dus naast zon en wolken kunnen volgens mij een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is de A28 nog altijd in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. De politie doet onderzoek na een ernstig ongeluk met een touringcar en bestelbus. Dat gebeurde vannacht. Gaat waarschijnlijk nog uren duren voor de weg vrij is. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A1 staat file van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land, eigenlijk in Gelderland, is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. De politie doet daar onderzoek. Er is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd en het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 5 minuten oponthoud voor de afrit Schaarsbergen. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam sta je bij Hoevelaken ook 5 minuten in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Centrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de derde verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar Luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is vandaag best aardig zomerweer in Lelystad. Naast bewolking komt zon met enige regelmaat tevoorschijn. Er kan een enkele bui ontstaan, maar ik denk dat het overwegend droog zal blijven. Vanmiddag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is ongeveer 22 graden. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond en vannacht helder en droog. De wind blijft lichtjes vanuit het oosten waaien. Daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 13. Morgen droog en veel zon. Later op de dag wat hoge wolkensluiers. Met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag nog hogere temperaturen. Tot de zomerse waarde van 26 graden. Wel is de lucht erg vochtig en onstabiel. Dus naast zon en wolken kunnen volgens mij een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Waarschijnlijk blijft het tot 7 uur vanavond zo. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder is het druk rondom Biddinghuizen op de N306 Harderwijk richting Kampen. Tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N309. 7 kilometer file, de vertraging is daar 1,5 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Centrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de derde verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar Luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag best aardig zomerweer in Lelystad. Naast bewolking komt de zon met enige regelmaat tevoorschijn. Er kan een enkele bui ontstaan, maar ik denk dat het overwegend droog zal blijven. Vanmiddag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is ongeveer 22 graden. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond en vannacht helder en droog. De wind blijft lichtjes vanuit het oosten waaien. Daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 13. Morgen droog en veel zon. Later op de dag wat hoge wolkensluiers. Met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag nog hogere temperaturen. Tot de zomerse waarde van 26 graden. Wel is de lucht erg vochtig en onstabiel. Dus naast zon en wolken kunnen volgens mij een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is de komende uren nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twaalf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Centrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de derde verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar Luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt de komende uren met enige regelmaat tevoorschijn en de temperatuur is aangenaam. Daarbij waait een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4. Vanavond lossen de wolken op en we kunnen genieten van een heldere zonsondergang. Dan is het ongeveer 16 of 17 graden. Daarna koelt het af naar een graad of 13. Morgen is het vrijwel de hele dag zonnig. Alleen later op de dag verwacht ik hoge wolkensluiers. Er waait nog steeds een matig oostenwind, maar met een middagtemperatuur van 23 graden is er nog een onweersbui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat file door een ongeluk met een vrachtwagen tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer met wel een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door het ongeluk van vanmorgen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Waarschijnlijk blijft het tot 7 uur vanavond zo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn een uur vertraging tussen Stroe en afrit Hoenderlo. De weg is helemaal dicht door een vrachtwagenongeluk. Omrijden via Arnhem via de A30, A12 en de A50. De andere kant op is de vertraging een half uur tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. De A28 Amersfoort richting Zwolle is al een hele tijd dicht en blijft nog een hele tijd dicht tussen het Harde en Wezep. En omrijden gaat nu via Lelystad, via de A6 en de N50. Er staat een file op de N50. Emmeloord Apeldoorn tussen Hattemerbroek en Heerde, 20 minuten vertraging. De N306 Kampen Harderwijk tussen de N309 en afrit Biddinghuizen, 4 kilometer file. 3 kwartier vertraging door het aflopen van de camping Lowlands. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Centrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de derde verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar Luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt de komende uren met enige regelmaat tevoorschijn en de temperatuur is aangenaam. Daarbij waait de matige oostenwind windkracht 3 tot 4. Vanavond lossen de wolken op en we kunnen genieten van een heldere zonsondergang. Dan is het ongeveer 16 of 17 graden. Daarna koelt het af naar een graad of 13. Morgen is het vrijwel de hele dag zonnig. Alleen later op de dag verwacht ik hoge wolkensluiers. Er waait nog steeds een matig oostenwind, maar met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag is het zomers warm en erg klam. Naast de zon zijn wolkenvelden aanwezig en kunnen soms stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn is dicht tussen Stroe en de afrit Hoenderloo. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De vertraging is ruim een kwartier. Omrijden kan via Arnhem over de A30, A12 en de A50. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Weesp door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Flevoland over de A1, A27 en de A6. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is deze week de Radio

Hasta luego.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7 uur was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een lange file na een ongeluk. Tussen Stroe en Apeldoorn-Zuid 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog dicht tussen het Harde en Wezep in beide richtingen door het ongeluk van vanmorgen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Waarschijnlijk duurt het nog tot 7 uur vanavond. Het verkeer wordt omgeleid via Flevoland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Centrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de derde verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar Luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt de komende uren met enige regelmaat tevoorschijn en de temperatuur is aangenaam. Daarbij waait de matige oostenwind windkracht 3 tot 4. Vanavond lossen de wolken op en we kunnen genieten van een heldere zonsondergang. Dan is het ongeveer 16 of 17 graden. Daarna koelt het af naar een graad of 13. Morgen is het vrijwel de hele dag zonnig. Alleen later op de dag verwacht ik hoge wolkensluiers. Er waait nog steeds een matige oostenwind, maar met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag is het zomers warm en erg klam. Naast de zon zijn wolkenvelden aanwezig en kunnen soms stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten vertraging in beide richtingen. Dat komt omdat de A28 Zwolle-Amersfoort dicht is in beide richtingen bij het Harde. De weg blijft voorlopig ook dicht. Vanochtend is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Je kunt het beste omrijden over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: snel.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Verder is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht bij het Harde door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via de A50 en de A1 via Apeldoorn, maar daar staan wel korte files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Centrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de derde verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt de komende uren met enige regelmaat tevoorschijn en de temperatuur is aangenaam. Daarbij waait een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4. Vanavond lossen de wolken op en we kunnen genieten van een heldere zonsondergang. Dan is het ongeveer 16 of 17 graden. Daarna koelt het af naar een graad of 13. Morgen is het vrijwel de hele dag zonnig. Alleen later op de dag verwacht ik hoge wolkensluiers. Er waait nog steeds een matig oostenwind, maar met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag is het zomers warm en erg klam. Naast de zon zijn wolkenvelden aanwezig en kunnen soms stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. Verder is de A28 Zwolle-Amersfoort nog altijd dicht bij het harde door een ernstig ongeluk vanochtend. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Gaat waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Zwolle Amersfoort die is nog altijd dicht tussen Knoopend Hattemerbroek en het Harde. Dit naar aanleiding van het ernstig ongeluk van afgelopen nacht. Omrijden kan nog altijd via Apeldoorn over de A50 en de A1. Goede nieuws is dat in de andere richting inmiddels 1 rijstrook vrij is. Verder valt nog op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek voor Presikhaven een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoner van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Centrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de derde verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar Luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt de komende uren met enige regelmaat tevoorschijn en de temperatuur is aangenaam. Daarbij waait een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4. Vanavond lossen de wolken op en we kunnen genieten van een heldere zonsondergang. Dan is het ongeveer 16 of 17 graden. Daarna koelt het af naar een graad of 13. Morgen is het vrijwel de hele dag zonnig. Alleen later op de dag verwacht ik hoge wolkensluiers. Er waait nog steeds een matig oostenwind, maar met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag is het zomers warm en erg klam. Naast de zon zijn wolkenvelden aanwezig en kunnen soms stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land hebben we weer te maken met een groeiende avondspits met in totaal bijna 100 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Arnhem, voor Knoop het Waterberg een kwartier extra reistijd. De A28 Groningen richting Amersfoort, daar is de weg weer vrij, althans één rijstrook is vrij tussen Zwolle-Noord en Knoop het Hattemerbroek. Er staat wel 6 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tenslotte valt nog op de A325, kan ik beter zeggen, Nijmegen richting Knoop het Velperbroek, want daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Westervoort. Er staat daar 5 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is weer druk in het midden van het land. Er is weer een echte avondspits, kunnen we wel zeggen, met 90 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem voor Knopend Waterberg 20 minuten extra reistijd. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Knopend Hattemerbroek is de linker rijstrook nog dicht. Vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek. Voor Knopend Velperbroek 9 kilometer file met een half uur op elkaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig heeft geschud dat hij ernstig hersenletsel opliep. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zentrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de 3e verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar Luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt de komende uren met enige regelmaat tevoorschijn en de temperatuur is aangenaam. Daarbij waait een matige oostenwind windkracht 3 tot 4. Vanavond lossen de wolken op en we kunnen genieten van een heldere zonsondergang. Dan is het ongeveer 16 of 17 graden. Daarna koelt het af naar een graad of 13. Morgen is het vrijwel de hele dag zonnig. Alleen later op de dag verwacht ik hoge wolkensluiers. Er waait nog steeds een matig oostenwind, maar met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag is het zomers warm en erg klam. Naast de zon zijn wolkenvelden aanwezig en kunnen soms stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast behoorlijk wat dagelijkse files weer in het midden van het land, die zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken, een paar opvallende files. De A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Knopend Waterberg een kwartier extra reistijd. De A28 Amersfoort richting Zwolle is eerder open gegaan, althans deels open gegaan dan verwacht. Alleen de linkerrijstrook is nog dicht tussen het Harde en Knopend Hattemerbroek. Er staat inmiddels wel zo'n 7 kilometer file met een half uur vertraging. En verder valt nog op de N337 Deventer richting Zwolle. Voor de aansluiting met die A28 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal dagelijkse files in het midden van het land toch de meeste oponthoud op de A28 Amersfoort Zwolle. Tussen het Harde en het Hattemerbroek is alleen de linkerrijstrook ook nog dicht. Er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. En veel oponthoud op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen Elden en Presikhaaf 6 kilometer file met ook een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En ook woensdag zijn er werkonderbrekingen. De KNVB past het protocol bij ongeregeldheden naar aanleiding van vuurwerkgeweld niet aan. Gisteren raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen ze in het eigen stadion werden bestookt met vuurwerk uit het vak met Feyenoord-fans. De 3e etappe in de Ronde van Spanje is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. En het weer vanavond helder en droog. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en het wordt maximaal 25 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zentrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de 3e verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek die voor veel mensen in Flevoland een grote betekenis heeft. En het was een hele operatie, maar het is gelukt. De historische Douglas DC-3 Dakota is teruggebracht naar Luchtvaartmuseum Aviodroom. Het toestel was 16 jaar lang uitgeleend aan de musical Soldaat van Oranje, waarvan onlangs de laatste voorstelling was. Het vervoer ging in delen over de A6 in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de Nationale Vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt de komende uren met enige regelmaat tevoorschijn en de temperatuur is aangenaam. Daarbij waait een matige oostenwind windkracht 3 tot 4. Vanavond lossen de wolken op en we kunnen genieten van een heldere zonsondergang. Dan is het ongeveer 16 of 17 graden. Daarna koelt het af naar een graad of 13. Morgen is het vrijwel de hele dag zonnig. Alleen later op de dag verwacht ik hoge wolkensluiers. Er waait nog steeds een matig oostenwind, maar met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag is het zomers warm en erg klam. Naast de zon zijn wolkenvelden aanwezig en kunnen soms stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
6: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
4: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man is auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
3: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: En dat zijn de Black Eyed Peas. En goedenavond bij Maandagavond Live. En we zijn er gewoon weer op wel weer 24.
1: We zijn er weer.
0: Ja. Waarom hoor ik jou niet?
1: Nou, ik heb geen idee.
0: Moet je even in de microfoon praten?
1: Ja, zo hoor je me wel.
0: Nee? Hoor jij me ook niet,
2: nee,
0: hè?
2: Nee, ik hoor hem niet. Nee.
0: We horen jou niet. Waarom horen we jou niet?
1: Nou, misschien wel eens weer.
0: Wat gek is dat? En praat jij eens, Vee?
3: Ja, hoor je mij wel?
0: Ja, Vee hoor ik wel.
1: Oh,
0: de kabel zit erin.
1: Ik denk, daar zit een kabel.
0: Ja, nu hoor ik hem.
1: Die heb ik eruit getrokken. Ik denk, wat moet je ermee?
0: Ja, precies. Nee, maar boycott die ja gewoon.
2: Nu hoor ik hem.
0: Ja. Hey, goedenavond allemaal.
4: Ik zit in Ozempic. Ik ben het afvallen. Maar die koptelefoon is al veel te groot voor me, joh. Dit ja, helemaal los.
0: Ze zijn aan jou een boycott.
4: Kun je dat stellen of zo?
0: We gaan snel maar even praten met, we zeggen goedenavond, nou ja, Don. Moeten we Don zeggen zo?
2: Dom.
0: Moeten we Dom zeggen?
2: Dom.
0: Of?
2: Mensen zeggen heel vaak Dom chasing, timen, wat je zelf wil.
0: Ja. Als het goed is, hebben we ook iemand aan de lijn.
2: Als het goed is wel.
5: Goedenavond, ja. Dat klopt.
0: Hey.
2: Ja, ik hoor hem.
0: En wie hebben wij aan de lijn?
5: Jullie hebben Tig aan de lijn.
4: Tig.
0: Tig.
3: Goedenavond.
0: Ja. En Dom, even voor de luisteraars, wie zijn jullie?
2: Nou ja, ik ben Dom Chasing. Ik ben de producent, producer van Tig, die we nu aan de lijn hebben. En Tig is de artiest van ons tweeën. En ja, we hebben weer een nieuw nummer uitgebracht.
0: Ja, en wat voor nummer hebben jullie uitgebracht?
2: Nou, dat kan Tig wel even uitleggen, denk ik.
0: Tig, vertel.
5: Ja, wij hebben een nieuw nummer uitgebracht. Die heet Vier Donnies. Dat betekent voor de mensen die het niet weten, 4 keer 10 euro, dus 40 euro. Dit is een liedje die gaat over dat een vrouw met jou is. En het kan natuurlijk ook voor een man gelden. Het is maar net op wat je valt. Maar dat de persoon waar je verliefd op bent, dat diegene met jou blijft. Ook als je maar 40 euro op je rekening zou hebben. Dus het is echt een liedje voor pure liefde. En het is een sample van een eerder bekend nummer van de Nederlandse rapper Henkie T. Die heeft ooit 4 Donnies uitgebracht als een soort straatrap. En ik heb het in een leuk jasje gegooid. En er iets positievers van gemaakt, denk ik. En iets liefdevollers. En zo is dat nummer eigenlijk ontstaan. En Dom Chasing heeft er een mooie beat op gegooid. En toen kwam er iets tofs uit. En dat gaat nu helemaal goed.
0: Ja, we gaan hem straks na het gesprek zeker luisteren. En is het een beetje autobiografisch? Of is het gewoon allemaal wat er uit de duim komt?
5: Ja, er zit altijd natuurlijk wel een kern van waarheid in. Het zijn ook dingen die je zelf hebt meegemaakt in het verleden. Dus in die zin stop je dat altijd in de muziek in een mooi jasje.
2: Ja, ja.
0: Ja, en hoe lang ben jij al bezig met muziek?
5: Ik denk nu 5 jaar of zo. 6 jaar.
2: Ja, ik denk nu. 2020 zijn we begonnen, denk ik. In 2019 zijn we samen begonnen in de schuur. En toen 2020 zijn we een beetje de serieuze richting opgegaan. En nu dus 6 jaar, denk ik.
0: Nou, en even over liefde gesproken. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
4: Hij dames en vriendin zit mij te kijken.
0: Nou, dat geeft niet. Nee, de liefde in de muziek natuurlijk, hè?
4: Oh, dat bedoel je.
2: Ja, via een andere artiest. Ik deed heel vaak sessies met hem. En volgens mij ging het zo toch, Tig? Jij ging toen op een gegeven moment met hem mee naar de studio. Of, nou ja, toen was het nog in mijn schuur.
4: Ja.
2: En zo hebben we elkaar leren kennen, zeg maar.
5: Ja, ik had helemaal niks met muziek toen nog. Nou ja, ik had er wel wat mee, maar ik had nog geen gevoel voor ritme om het zelf te maken. Ik luisterde altijd heel veel muziek en het was wel echt mijn passie. Maar ik had nooit gedacht dat ik het zelf ook zou maken. En dat was daar wel ontstaan, ja.
2: Ja. Ja.
0: En is het nou jullie werk ook op dit moment? Kunnen jullie ervan leven? En toen bleef het angstig stil.
5: Ja, het is maar net hoe gek je wil leven.
0: Ja, ja, ja,
4: klopt. Dat sowieso. Ja. Ja,
0: 4 Donnies per dag moet lukken dan.
5: Ja. Ja. Dat moet zeker lukken.
2: Ja. het is een moeilijk antwoord. Het is,
4: Nee, ze weet ik allemaal nog.
0: Ja, precies.
2: Het is, je verdient er natuurlijk zeker aan. Alleen net zoals je zegt, ja, het is maar net hoe je ermee omgaat. En ja, hoe je er zelf mee omgaat en hoe je er op leeft. Ja, je kan het zo gek maken als je wil.
0: Maar goed, je hebt ook een vriendin. Ja,
2: ja,
0: en dat kost ook geld.
2: Ja. Ja. Ja.
0: En jij, Tig, heb je ook een vriendin of een vriend of iets anders?
5: Ja, ik heb een vriendin, ja.
0: Ja, dat kost allemaal geld, hè?
2: Ja. Ja, dus precies. Die 4 Donnies die we nu in de zak hebben, dat is inderdaad waar we mee moeten doen.
0: Ja, precies. Ja. Hey, wat is jullie droom?
4: De nieuwe nummer wat we direct gaan draaien, daar heb je al zoveel reacties op, hè? Hoe heet dat van die
0: Ja, hoeveel streams?
3: Streams.
2: Ja, ja, we zitten nu op, hoeveel is het, Tieg?
5: Ik denk dat we vandaag de 50.000 gaan aantikken.
2: Ja,
5: minimaal.
2: In een weekend.
0: Ja, lekker is dat.
3: Weet je?
0: Hé, en wat is jullie doel, zeg maar? Wat willen jullie worden als jullie groot zijn?
2: Ja, goede vraag. Kijk, natuurlijk zou het mooiste zijn om in de muziek wat te doen. Muziekwereld is lastig. En dat is een hele moeilijke wereld. En het is veel vriendjespolitiek. We hebben natuurlijk nu een hele goede stap gezet richting de industrie samen. En het zou tof zijn als we samen ook verder die stap kunnen zetten. Dat is natuurlijk een droom.
0: Ja, en doen jullie alleen rap of doen jullie ook gewoon iets anders?
2: Nou, daar kan Tieg het beste denk ik op antwoorden.
5: Ja, ik maak eigenlijk alle muziek wat ik gewoon leuk vind. En ja, dat kan van alles zijn, maar over het algemeen is het wel rap, maar vaak in een popjasje. Dus poprap zou ik het dan noemen. En ja, dat geldt ook voor mij. Mijn droom is gewoon door te breken en het te laten lukken. En het zou mooi zijn als we dat gewoon samen kunnen doen, omdat we ook samen zijn gestart natuurlijk. Dus ja, ik zeg ook altijd, als ik eerder doorbreek, dan neem ik jou overal mee naartoe. En andersom hoop ik dat ook.
2: Ja, zeker 100%.
3: Mooie vriendschap.
0: Nou, ja, dat is heel zeker. Mooi. Ja, dat is heel goed.
2: Ja, bij mij is het natuurlijk een heel ander verhaal. Kijk, zeg maar, als artiest zit je natuurlijk vast aan een bepaald... Ja, ik wil niet zeggen vast, maar je hebt op een gegeven moment een imago heb je gecreëerd om jezelf. En daar dat op een gegeven moment willen fans dat ook van je horen. Dus die geeft bijvoorbeeld nu een bepaalde fanbase, die willen zeg maar zulke soort muziek van hem horen. En als je dan een switch gaat maken bijvoorbeeld naar Nederlandstalige muziek, dan denken ze ook, ja, allemaal leuk, maar dit is niet wat wij willen horen van jou. En als producer is dat toch wat makkelijker. Ik kan zelf zeggen van, joh, ik ga vandaag een gek Nederlandse kroegmuziek maken en morgen zit ik house in mijn studio te maken, zeg maar. Ik ben niet gebonden aan een... Aan
6: je hebt zelf een bepaalde artiest, heb je al geholpen. Dat is een bekende artiest, hè?
2: Ja,
6: is
2: klopt.
6: Kraantje Papa of zo?
2: Nee, Kraantje Papa heb ik niet mee. Nee, nee.
0: Kraantje Papa.
2: Nee, ja, ik heb met een heleboel artiesten, Wesley Bronkhorst heb ik bijvoorbeeld ook meegezeten.
6: Ali B.
2: Ali B is toen bij mij in de schuur ook geweest. Ja, samen met Frasie en dat soort dingen.
6: Kon je Sander thuis houden?
0: Oh, ja.
2: Zo jammer dit. Ja. Ja, dat kon hij wel. Ja. Ja. Nee, dus voor mij is het een heel ander verhaal. Ik zit natuurlijk echt met alle soorten muzikanten in de studio. Maar inderdaad wel het meest met Tieg. Ja. Ja. We zijn samen begonnen en we zijn samen op een bepaald niveau gekomen dat we miljoenen streams behalen. En dat moeten we gewoon doorzetten ook.
0: Ja, precies. Wij gaan jullie in ieder geval daarbij helpen. Nou, wij gaan jullie nummer draaien. En we gaan zelfs vragen of het bij Radio Lelystad gewoon de Flevo-schijf kan worden.
2: Ja. Ja.
0: Dus die vraag loopt op dit moment al.
6: Is al ingediend.
0: Ja. Precies. Tieg, dankjewel voor dit interview in ieder geval.
2: Ja,
5: Tieg.
2: Ja,
0: en wij gaan jullie nummer draaien. En wie weet word je volgende week of over 2 weken wel Flevo-schijf. En dan ben je elk uur geloof ik zelfs aan de beurt.
6: Ja, dat is over 4 uur geloof ik.
5: Laten we duimen.
0: Ja, precies. Wij doen in ieder geval ons best. Heel veel succes en tot de volgende keer.
2: Dankjewel, Tieg.
5: Hoi. Hoi, hoi.
3: Ja.
0: Nou, wij gaan gewoon jullie nummer draaien. Kijken of het allemaal gaat.

Dit is Maandagavond Live met Dave en Ger.

0: Alex Warren en de Fever Dream. En allemaal bij Maandagavond Live. Ja, dat was best wel lekker nummer net, hè?
1: Nou,
0: vier Donnies.
1: Ja.
0: En we hadden het er net over. Eigenlijk is dat gewoon... Ja, wij zeiden vier Joetjes vroeger.
1: Ja, ik dacht vier jongens, die heet allemaal Donnie. Maar,
0: ja, nee,
1: maar
0: vier Donnies.
1: Wij hadden... Ik vind het ook wel leuk voor jonge mensen. Dat ik een wereldnummer, die vinden dat prachtig.
0: Ja, het is gewoon een lekker nummer. Dus daar gaat het een beetje om.
1: Dat
0: het
1: mijn kleinzoon is, maar het is gewoon leuk, hè?
0: Ja, nou, ja, we hopen gewoon dat hij veel streams zegt. Dat het gewoon de Flevo schrijft wordt.
1: Ja, had hij die gouden plaat. Daar is 5 miljoen streams hadden ze.
0: Nou, heerlijk toch?
1: Ja, helemaal leuk, joh.
0: En je gunt het ze gewoon allemaal.
1: Zeker weten.
0: Ik heb liever dat ze gewoon dit doen dan dat ze lopen te landen of anderen en dat soort
1: dingen. Zo is dat. Ja.
0: Dus we gaan verder met.
2: Meneer Staat bij Maandagavond Live.
0: Ja, want hij komt.
1: Ja, ik probeer daar natuurlijk steeds een beetje reclame voor. Ik heb Klaas Wilding gevraagd om een keer op te treden in. Ik ken hem gevraagd om op te treden in Lelystad. En dat vond hij heel leuk. Dus ik heb dat geregeld met het podium. En ja, ik moet zeggen, de kaartverkoop loopt lekker. Er gaan maar 50 of 60 mensen in het zaaltje. Dus als mensen mee willen, dan moeten ze
0: even opschieten.
1: Bestellen. Weet je wel?
0: Gingen er nog kaarten hier verloten of zo? Ging dat nog lukken of niet?
1: Nou, ik heb er wel over gesproken. Ja, dat vonden ze een goed idee, hoor. Klaas ook, die zei, oh, dat is prima, weet je. Dus we gaan wel even kijken. Dat we een paar
0: twee, drie, vier kaarten of zo kunnen...
1: Ja,
0: dan gaan we voor de prijsvraag natuurlijk.
1: Ja, maar het is zaterdag op 26 september is dat. En 's middags van 3 tot 5. Dus het is een mooie tijd ook natuurlijk. Het zijn allemaal beelden van Amsterdam. Heel veel beelden. Het gaat over van alles. Dan kun je niet voorstellen wat er allemaal gespeeld heb in die jaren. En hij vertelt daarover. Hij is natuurlijk overal bij geweest. Weet je, dat is zo mooi. En niet alleen voor Amsterdammers, hoor, want dat is heel leuk voor oud-Amsterdammers, dat je dat allemaal terugziet.
0: Ja.
1: Maar het is ook altijd nieuws geweest in heel Nederland. Op televisie geweest, allemaal die beelden en zo, weet je wel. Nou, het is echt fantastisch wat die man allemaal vertelt, waar hij het over heeft. Het is zo mooi om te zien allemaal, om dat terug te zien, hè, gewoon. Ja, het is sentiment, hè? Dus ik hoop dat mensen inschrijven. Maar ja, het moet wel snel zijn, want zeg ik, er zijn maar 60, in de kleine zaal 60. Kijk, worden er heel veel meer, dan kunnen we uitwijken naar de grote zaal. Maar om met 60 mensen die grote zaal te gaan zitten, dat verzinken, dat vinden we niet leuk.
0: Ja. En vol is vol.
1: Vol is vol, ja. Dus mensen moeten echt snel, heel snel boeken. En als je kijkt op mijn Facebookpagina, Gekke Horen, mijn Lelystad, daar staat het al. Daar staat een boekingnummer, dat kan je indrukken en dan kan je zoveel kaartjes bestellen.

0: Etta James en I Just Wanna Make Love To You. En daarvoor hoorde je nog een mooie Camila Cabello en Havana de Lomawe. Maandagavond live.
1: Nieuws en leeftijd bij Maandagavond live.
0: Ja, want wie vrijdagochtend vroeg over de A6 bij Almere reed, kon een bijzonder transport tegenkomen. De romp van het historische Dakota werd over de snelweg naar Lelystad vervoerd. Ja, en het vliegtuig is jarenlang onderdeel geweest van het decor van de musical Soldaat van Oranje. En is inmiddels teruggekeerd naar het luchtvaartmuseum Aviodroom. De Dakota stond ruim 15 jaar in de theaterhangar in Katwijk aan Zee. Want daar speelde het toestel een opvallende rol in de musical Soldaat van Oranje. En nu dat de musical is gestopt, is het vliegtuig weer terug op zijn oude plek in Lelystad. Het toestel is in verschillende delen teruggebracht naar het Aviodroom. De romp is inmiddels aangekomen en ook de andere onderdelen volgen snel. De vleugels en motoren worden weer aan het vliegtuig bevestigd. Het voelt als een kind dat weer terugkomt. Het is heel bijzonder. Voor ons is dat heel speciaal, vertelt de directeur van het Aviodroom. De losse onderdelen van de Dakota worden weer in elkaar gezet. De motoren en vleugels moeten er allemaal weer aan. En de vleugels worden de komende weken extra goed gecontroleerd. Het vliegtuig heeft jarenlang vlak bij zee gestaan, waardoor er wordt gekeken of er eventuele beschadigingen zijn ontstaan. Ja, grappig hè. En het transport van de vliegtuigonderdelen verliep volgens Aviodroom heel goed. Het transport ging heel goed vanochtend, dankzij het weer en de goede verkeer. En bij het vervoeren van de onderdelen worden extra goed opgelegd dat ze niet beschadigd zouden raken. Matrassen worden eronder gelegd.
2: Oh, dat is wel heel
0: goed. Ja, de matrassen worden eronder gelegd. Want dan kunnen ze daar natuurlijk zo mee, dat het niet gaat. Oude matrassen, dat is, je kan ook foto's zien online. Dat is wel grappig om te zien. Er komen matrassen onder een vliegtuig liggen. Okay. Maar goed, hij is weer terug in Lelystad. Dus de Dakota kunnen we gewoon weer zien. En weet ik wat, allemaal leuke dingen allemaal. Ja. Tot zover weer even nieuws.

0: Body Talk, Imagination. En dat begint allemaal weer. Ja, dat is de Body Talk. Hè. We beginnen met z'n allen weer de Body Talk. Wat krijg ik nou weer overhandigd? Hij gooit gewoon
1: weer. Gaan we het over hebben?
0: Ja, gaat door. Laten we het maar snel beginnen dan.
2: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Hey, het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen wij altijd, of nee, wij vragen eigenlijk, wie zit er achter onze microfoon?
3: Emily Koger van Stichting Dramaar.
0: Ja, nou ja, je bent hier regelmatig natuurlijk te gast.
3: Gelukkig maar, wel.
0: Ja, precies. Leuk en gezellig is dat dan. Want dan heb jij weer altijd wat leuks te melden.
3: Ja.
0: Vertel.
3: Waar? Ja, ik heb eigenlijk twee dingen te melden. Het eerste is een heel leuk evenement wat we gaan organiseren. En dat heet Socials Live. Dus niet bezig zijn met je vrienden via Facebook en via Instagram en whatever. Maar echt gewoon live een hele leuke avond. Met allemaal activiteiten en gezelligheid. En dat is voor mensen tussen de 25 en 49 jaar. Dus,
0: jonge mensen tussen de 25 en 49?
3: Jonge mensen.
0: Jonge mensen.
3: Ja, toch? Ja.
0: Ger, wij vallen helaas daar niet meer onder. Nou, maar dat geeft allemaal niet. Nee.
3: Maar je socials mag wel komen om te helpen, hoor.
0: Ja, dat snap ik. Hey, Socials Live, je wil je eigenlijk gewoon af van dat je elkaar alleen maar met de telefoon
3: precies,
0: ziet.
3: Precies, ja. Dat je gewoon lekker contact kan leggen en gezellig. Leuke dingen, leuke enthousiaste workshopgevers en creativiteit bij, maar ook muziek maken en spelletje doen. En er is een leuk optreden aan het begin, een theateroptreden. Dus,
0: en moet je dan ook je telefoon inleveren als je binnenkomt?
3: Nee, dat hoeft er niet per se.
0: Want maar wel uitzetten? Wel,
3: nou, dat is wel handig als ze constant allemaal aan de telefoon zitten. Maar ik denk dat ze dusdanig, dat iedereen dusdanig lekker bezig is, dat wel mee zou vallen, hoor.
0: Wanneer is het?
3: Het is op 1 oktober.
0: Oeh, ja. Dat is, even kijken, september. Ja, nou,
3: ja het
0: is,
3: gaat al best snel.
0: Ik kan het zeggen, over 6 weken alweer, geloof ik. Zo snel, de kerstboom is alweer uitgepakt.
3: Nou, echt.
0: Hey, en je zegt, zijn er nog kosten aan verbonden?
3: Nee, of? De avond wordt gratis aangeboden door Stichting Dramaar in samenwerking met ook gemeente, die de 1 tegen Eenzaamheid organisatie, die helpt ons daarin mee. En het is in Corneel. Dus ook wel leuk. Daar zijn we eigenlijk voor het eerst te gast als Stichting Dramaar. En het is gelijk al helemaal gezellig.
0: Ja, leuk. Hoe laat begint het?
3: Het begint om 19:30, maar om 19:00 is de inloop.
0: Oké, moeten mensen zich ergens aanmelden of is het gewoon lekker komen?
3: Nee, het is wel fijn, want dan weten we ook een beetje voor de inkoop hoeveel we kunnen kopen. Heel veel natuurlijk.
0: Ja, heel veel.
3: En dat is info@dramax.com. En dan is het dramaxx.com. Ja.
0: info@dramaxxx.com. En daar kan je aanmelden om gewoon mee te doen.
3: Ja.
0: En nou ja, de muziek maken, ga je hapjes maken?
3: Ja, hapjes maken. En dan natuurlijk ook laten we zelf lekker opeten.
0: Dat zou ik zeker doen.
3: En we gaan nog iets leuk creatiefs doen. Wat mensen willen. Dus je kan gewoon kijken van, nou, waar heb ik zin in en waar wil ik. En er staat ook nog een fotobooth. Dus je kan lekker gekke foto's maken. En,
0: leuk.
3: Ja.
0: Hoe zijn jullie hierop gekomen om dit te doen?
3: Nou, ik had toen begrepen, dat had ik eigenlijk nooit zo erg verwacht, dat ook in deze leeftijdscategorie er ook wel veel mensen zijn die eigenlijk niet zoveel aansluiting hebben, die heel eenzaam zijn. Mm. En daar is ik eigenlijk best wel van geschrokken. Dus toen kwam de ideeënmarkt en toen dacht ik, ik ga gewoon iets bedenken om deze mensen eens bij elkaar te roepen en te kijken of we daar iets in kunnen betekenen.
0: Ja. Nou, hartstikke goed in ieder geval. Want mensen zitten inderdaad alleen maar, als je in de trein kijkt ook, iedereen zit met de telefoon voor zijn neus. Ja. Ik zelf betrap mezelf ook, hoor, dat ik regelmatig op zo'n ding zit.
3: Ja, zeker, ja.
0: Dus 4 tot 6 uur per dag is tegenwoordig geloof ik niks meer. Maar in ieder geval, donderdag 1 oktober bij Corneel, Neringweg 159. Meld je aan als je meer informatie wil. Of in ieder geval dat je weer komt. info@dramax.com.
3: Yes.
0: Nou, tot zover. Dat was nummer 1.
3: Ja.
0: Maar je hebt nog meer.
3: Ik heb nog meer, want ja, we zijn natuurlijk ook bezig weer met de nieuwe musical. En daar hebben we ontzettend veel zin in. En dit keer wordt het De Reis van de Waaier.
0: De Reis van de Waaier.
3: Ja, en het gaat over allerlei landen en over allerlei verschillende verhalen komen erin voor. En daar kunnen mensen aan meekomen doen. En we gaan weer starten na de herfstvakantie. Op vrijdagavonden. En ook bij hetzelfde e-mailadres kunnen ze terecht voor informatie erover.
0: En moet je al wat kennen en kunnen? Of is het gewoon aanmelden en lekker
3: aanmelden
0: meedoen?
3: Aanmelden en lekker meedoen. En we hopen echt gewoon veel mensen. We hebben ook al een leuke groep mensen. Afgelopen jaar hebben we zowel in Lelystad als in Dronten hebben we voorstellingen gegeven in een grote zalen, Meerpaal en Agora. En dat was hartstikke gaaf. Dat was Shakespeare in Flevoland. En nu doen we deze voorstelling.
1: Dat was heel leuk.
3: Ja?
1: Zeker.
0: Ja. Wie heeft dit bedacht? Heb jij dat weer bedacht?
3: Ja. Ik ben weer schuldig.
0: Ja. En zit je dan gewoon weer thuis dat je in één keer denkt van, dat is het?
3: Ja, ja, zo gaat het eigenlijk wel.
0: Okay.
3: Ik dacht, dat is misschien leuk. En toen zag ik ook gelijk alweer allemaal beelden van waaiers die opengaan. En grote, levensgrote waaiers.
0: En als je dan in een land stapt.
4: En de muzikant met het grote boek.
3: Ja,
4: op het
3: hebben we toen ook, heb ik toen ook gehad. Ja, klopt. Ja.
0: En is het de bedoeling dan dat als je eenmaal geoefend hebt en gespeeld hebt, dat het dan ergens een hele grote voorstelling gaat worden?
3: Ja, er komt weer een grote voorstelling in Agora en dat zal in april zijn. Ja.
0: Dat is in april?
3: Ja, nadat de info volgt.
0: Ja. Ja, en hoeveel mensen heb je nodig?
3: Nou ja, weet je, we hebben ook al best een groep. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk als er mensen die denken van, goh, zou ik dat eens doen, ja of nee. Ook gewoon kom eens een keer kijken, je bent altijd welkom. En we oefenen op de vrijdagavonden. Eind van de middag met de jongeren. En dan 's avonds met volwassenen. En hartstikke leuk.
0: En waar oefenen jullie?
3: We oefenen meestal in het Theater Posa.
0: Ja.
3: En dan één keer per maand of twee maanden in de Agora. Maar dat wordt allemaal van tevoren doorgegeven.
0: Ja, om vast te wennen aan het grote toneel.
3: Ja. Ja.
0: Maar dat lijkt me best. Ik heb daar nog nooit op gestaan. Het lijkt me best wel een beetje in wennen of zo als je daarop staat, toch?
3: Lijkt me. Ja, bij mij gaat alles kriebelen als ik daar sta. Dan denk ik, yes, we gaan weer.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ger staat er regelmatig op, natuurlijk.
3: Hey, zeker. Ja, absoluut.
0: Op het toneel van Agora.
3: Ja.
0: Oh, hij gaat weer foto's maken. Hij staat gewoon op en gaat foto's maken. Wat geinig, hè. Wil je nou dus ook weer even daaraan meedoen, kun je ook weer info@dramax.com.
3: Ja, klopt. Ja.
0: En heb je een bepaalde leeftijd nodig dat je zegt van, nou ja, minimaal moet je zo oud zijn en maximaal zo oud?
3: Nee, jongeren is wel lekker als die wel 9 jaar of ouder zijn. Willen we wel wat... we vinden kleinere kinderen ook heel erg leuk. Maar nu hebben we dus gewoon een groep jongeren en een groep volwassenen. En dat is 18+. Ja. Dus, nee, helemaal prima.
0: Nou, hartstikke leuk. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, die wil ik ook nog even melden? Want misschien is dat wel belangrijk voor de kijkers en luisteraars.
3: Nee, nou ja, dat er ook op de site van Dramax informatie te vinden is. En dat we gewoon vooral gaan voor fijne, gezellige oefenavonden. En natuurlijk vind ik ook belangrijk dat het eindproduct mooi is. Maar het gaat ook vooral om lekker met elkaar gezellig bezig te zijn.
0: Precies. Dus kom achter je laptop, je telefoon of gewoon je scherm. Kom daar vandaan. Precies. En ga gewoon lekker... Ja.
1: Maar het is toch ook mooi om iets heel moois af te leveren.
3: Ja, zeker. Ja, absoluut.
1: Samen
0: iets maken.
3: Samen. Ja. Dat is ook gewoon heel leuk. Ja.
0: Het is eigenlijk volgend jaar een toneelstuk over samen.
3: Samen. Ja. Ja.
0: Toch? Ja, ik bedenk het ook waar je bij zat. Ik weet niet wat ik daarvoor moet bedenken, maar ik weet niet.
3: Nou, kijk.
4: Ik ben nieuwe regisseur.
3: Je weet.
0: Ik ben nieuwe regisseur. Zeker. Ja, ik ben heel streng, hoor. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Moet ook wel, hè. Anders krijg je niet...
3: Ja, als je er samen bent, dan moet je wel streng zijn, toch?
4: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Want die gaat van links naar rechts, van boven naar beneden. Iemand moet hem toch af en toe...
4: Ja, dat had de hoofdrol op het toneel. Ik was echt...
0: Hij kan het eens eentje spelen, denk ik.
4: Ik kan niet aan denken, nee.
0: Nee, hartstikke leuk in ieder geval weer. Ja, ja. Kom nog een keer terug natuurlijk als het zover is. Hartstikke leuk.
4: Maak me even niet waarspraak.
0: Nee, en ik hoop ook gewoon dat het socials live... Een avond voor jou. Dus als je nou denkt van, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Hè, dat je gewoon andere mensen ontmoet. Op donderdag 1 oktober bij Corneel kun je gewoon daar terecht. En het begint om 7 uur is de inloop. En ongeveer 10 uur is het. En dan ga je muziek maken, hapjes maken, creatief dans bewegen. Hartstikke leuk. Voor meer informatie, info@dramax.com. Of kijk op de website van Dramax.
3: Ja.
0: Nou.
3: Hey. Super.
4: Helemaal leuk.
0: Gewoon een promotor eigenlijk.
3: Echt, hè?
0: Ja. En ik krijg er gewoon helemaal niks voor. Ik moet er nog voor betalen ook. Hey, dankjewel.
3: Super. Ja. Jullie super bedankt dat ik weer mag komen.
0: Tot de volgende keer.
4: Helemaal leuk.

0: LL Cool J en Doing It Around. En daarvoor hoor je nog Another and Talk to You. En dat allemaal bij maandagavond live. Zo snel gaat het allemaal. En we gaan nog even een nieuwtje doen.
1: Bij maandagavond live.
0: Ja, want hulpdiensten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt voor een explosie in Lelystad. Bij een woning aan de Veste 17 klonk rond 3 uur 's nachts een harde knal. Daarbij is gelukkig niemand gewond geraakt. Volgens een 112-fotograaf die ter plaatse was, is er schade ontstaan aan een woning en het bijbehorende portiek. Ook zouden enkele voordeuren beschadigd zijn. En mogelijk zijn er stenen uit de gevel van het dak naar beneden gekomen. En de brandweer concludeerde dat er geen brand was uitgebroken na de explosie. De politie is direct een buurtonderzoek gestart om onder meer camerabeelden op te vragen. En de oorzaak van de extra toedracht is nog niet bekend en wordt onderzocht.
2: Ja, je hoort het niet anders meer. Het is niet te geloven. Ja,
0: maar waarom ook eigenlijk?
2: Er gebeurt heel ver weg, maar tegenwoordig staat in Lelystad ook allemaal.
0: Ja, we hebben ook moorden en doodschieten en van alles en nog wat. En we worden een stad, zou je bijna denken.
2: Nou, zeker.
0: Waar dit ook heel
2: uitkomt. Wil je dat? Ben je zo'n stad? Nee? Ik niet.
0: Nee, maar ik denk dat... Ja, nou, ik vraag me ook af waarom.
2: Ja, daarom. Ja.
0: Waarom? Ja, ik snap het niet. Maar goed, ik ben waarschijnlijk weer van een andere generatie, zeggen ze dan.
2: Ja.
0: Tot zover weer even Nieuws uit Lelystad.

0: Sex on the Beach. En zo sluiten we alweer het eerste uur af van maandagavond live. Dus, Sex on the Beach, dus van Teaspoon. Ja, er stond alweer iemand. Heb je alweer open gedaan, Fee?
1: Sex on the Beach.
0: Oh, was voor boven. Dus mensen bellen ook gewoon bij ons aan.
1: Ja. Oh.
0: Zo belangrijk zijn wij. Hey, we zijn het eerste uur alweer kwijt.
1: Ja, het is alweer voorbij, hè?
0: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen de tweede uur?
1: Nou, we hebben naast ons zitten Gerda en Peter. En die zijn van Resto van Harte.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik eet een lekker koekje.
1: Ze heeft koekjes meegebracht.
0: Ja, je mag niet met volle mond praten op de radio. Maar dit is wel een hele
1: lekker koekje.
0: Ja, ik mag dat wel.
1: Ja, en daarna krijgen we Simone Verslot van Forum voor Democratie. We hebben elke week hebben we een raadslid hier die voor of tegen de raadsakkoord is. We hebben wel twee gasten gehad die zijn voor het raadsakkoord. We hebben PVV gaat tegen. Forum is ook tegen. Dus om de week hebben we weer een... Ja, laat ze maar eens eerlijk zeggen wat er allemaal gebeurt.
0: Precies, en dat zou zeggen tot straks na 8.
1: Tot straks.

0: aan tafel hebben. Maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
1: Dit is gewoon oldschool politiek. En dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante prinsjesdag.
0: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien.

0: Bobby Brown en My Prerogative. En zo begint de tweede uur alweer van maandagavond live. En we zijn er nog tot 9 uur, maar we zitten een bommetje vol.
1: Nou, zeker weten.
0: Dus we gaan gewoon lekker starten natuurlijk. Met
1: we zitten al een half uur te praten met elkaar. We kennen elkaar amper.
0: Ja, maar jij bent ook wel een beroepshouwer natuurlijk. Dus we gaan snel verder met...
2: Heb ik in mijn werk.
3: En dat is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter onze microfoon? Ja, één van jullie twee moet dan de microfoon pakken en wat zeggen.
4: Gerda Stam.
5: En Peter Gerritsen.
0: En waar zijn jullie van?
4: We zijn van Resto van Harten uit Lelystad.
0: Nou, en even voor de luisteraars en kijkers die niet weten wat Resto van Harten is.
4: Ja. Resto van Harten is een restaurant voor mensen met een kleine beurs en een klein netwerk. Dat is de opzet, maar iedereen is welkom om bij ons één keer in de week aan tafel te zitten.
0: Oké, okay, dus eigenlijk, het is voor een kleine beurs, maar mensen met heel veel geld...
4: Die mogen
1: iedereen is welkom.
5: Want die kunnen ook eenzaam zijn.
0: Ja, dat is waar.
4: Die kunnen
0: eenzaam
4: zijn en die kunnen misschien ook een grotere bijdrage leveren. Ja. Want we hebben natuurlijk ook wel eens sponsors nodig.
0: Ja, en wat is zeg maar de bedoeling van zo'n restaurant?
4: Eten.
0: Alleen maar eten?
4: Met elkaar eten. En er is ook wel wat entertainment... En in de vorm van een koortje of een pianist. En we doen één keer in de 2 weken doen we bingo. En verder is het eten. 3 gangen menu voor €8.
1: En perfect. Nou, ik eet er ook wel eens. Echt perfect.
0: 3 gangen menu voor €8?
4: Ja.
0: Wauw.
4: En alles kakelvers wordt het gemaakt.
5: Alles wordt vers gemaakt. En het is op dinsdagavond van 6 tot 8.
0: Ja. En moet je gewoon binnenstappen of moet je je aanmelden? Hoe werkt het?
5: Je moet je inschrijven via de website. Je kunt bellen. De website restovanharten.nl. Daar staat alles hoe je dat moet doen, hoe je moet reserveren.
0: Ja, en hoeveel mensen maken hier gebruik van?
5: We hebben 9 tafels van 8 personen.
0: Zo.
5: En we koken elke dinsdagavond minimaal 80 maaltijden. Want ook de vrijwilligers die 's avonds eten en die 's middags gekookt hebben... die 's avonds werken en 's middags gekookt hebben, die eten ook mee.
0: Ja. En zijn het vrijwilligers of zijn het allemaal betaalde krachten?
4: Wij zijn allemaal vrijwilligers. In de keuken en in de bediening. En we onder leiding van een professionele kok... kopen wij, dat is wel een betaalde kracht. En er is een manager die ons begeleidt in bepaalde situaties. En maar verder...
1: Maar we hebben het nu even over het restaurant, maar we hebben het nu over vrijwilligers. Die zoeken jullie eigenlijk, hè?
4: Ja.
1: Dat is het probleem een beetje.
4: Zeker. Want er zijn, de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is ook... tussen de 60.
5: Boven de 70.
0: Boven de 70. Ja, dus ook daar is gewoon weer een tekort bijna. Je zou bijna zeggen.
4: Ja, we kunnen wel wat mensen gebruiken. Zowel in de middag als in de avond. Want we hebben 2 shiften.
0: Shift, ja.
4: En de ene begint 's middags om 2:30 tot 5:00. En dat is dan voorbereidingen treffen voor de maaltijden. Helpen met koken, maar ook met groenten snijden en dat soort dingen. En dan om 5:00 dan komt de volgende ploeg. En die is in de bediening 's avonds.
0: En moet je nog wat kennen en kunnen als je wil meewerken als vrijwilliger? Moet je skills hebben in de bediening? Of...
4: Niet echt bepaald, hè?
5: Nee, het is wel zo dat je de hygiëne... procedures wel moet kennen, maar daar word je in opgeleid.
0: Ja, het is niet zo dat je met vieze nagels natuurlijk in de keuken gaat
5: dat
0: staan.
5: Dat soort dingen en met loshangende haren.
0: Daar heb ik geen last van.
1: Nou, vorige week nog wel, hè?
0: Ja, vorige week had ik nog heel lang haar. Ja, maar ik ben even naar de kapper geweest.
5: Ik zie het.
0: Als mensen nou luisteren en kijken en die denken, nou, ik vind het wel een keer leuk, kunnen ze ook een keer komen kijken voordat ze natuurlijk zeggen?
5: Ja, buurtcentrum De Joon, Zuiderzeelaan nummer 1.
4: Wadderlaan.
5: Nummer 1. Ja.
1: In Zuiderzeewijk is het eigenlijk.
5: Wadderlaan nummer 1.
0: En hoeveel mensen zoeken jullie?
5: Nou, 5 zou toch wel heel fijn zijn.
0: Want anders...
5: Want wij hebben de meeste gasten van Resto van harte. Er zijn 50 vestigingen in Lelystad.
1: In Nederland?
5: Nederland. En Lelystad is tot nu toe de grootste.
0: Zo.
1: Ja, dat is mooi, hè? Ja.
0: Nee, dan moeten we wel natuurlijk in ere houden. Dus vrijwilligers, kom op. Dus Vee, is dat voor jou?
2: Nou, ik doe al 2 keer per week.
0: Bij Resto van Harten of ergens anders? Oh, jij doet weer wat anders. Nou ja, goed, misschien kan iemand van de politiek zit achter u. Misschien kan die ook nog een steentje bijdragen. Of mensen roepen, zoeken. Je weet het nooit, hè?
4: Sponsors kunnen
0: we ook. Oh, sponsors. Ja.
2: Oh ja.
0: Okay. Ja, nee. Nou, misschien wel Forum wil jullie sponsoren. Je weet het nooit natuurlijk.
1: Nee, maar het is gewoon goed eten voor weinig geld. Moet ik eerlijk zeggen.
2: Dat is waar.
1: Het is altijd gezellig. Grote ploeg mensen. En ik ben niet van de eenzame, laten we heel eerlijk zijn. Wij komen ook met een ploegje altijd. Maar ik vind het gewoon heel gezellig altijd.
4: Nou, het is ook echt een ontmoetings...
1: ontmoetingsgebeuren. Ja.
4: Veel mensen. Ja. We hebben veel vaste gasten.
1: Ja.
4: Maar er zijn ook... er is zelfs een keer een huwelijk... geweest, hè?
0: Ja. Een huwelijk daar? Oh, je is wel goedkoop.
5: Ja. Oh, ja.
0: Als je daar
5: en ook er ontstaan vriendschappen.
4: Ja.
2: Ja.
5: Dat,
1: nou, vooral voor mensen met een kleine beurs is dat toch perfect.
4: Nou, en heel belangrijk voor ze. Ja. Ja.
0: Nou ja, dat is ook iets. Ik denk dat met de politiek gaan we straks natuurlijk zeker wel vragen dat dit ook wel een hart toedraagt, natuurlijk zoiets.
5: Ja, een stuk subsidie zou.
0: Oh, zeg, het blijft met geld natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, ik las van de week in de krant dat ze 7 miljoen over hadden. Dus wie weet, kan daar iets.
5: Ja, stond in de krant. Wij niet.
0: Nee, dat is waar. Hey, maar even nu alle gekheid op een stokje natuurlijk. Want als jullie geen vrijwilligers vinden, wat dan?
5: Nou, dan moeten wij harder werken.
4: Dan moeten wij een stapje harder lopen.
0: Mm. Het is niet zo dat het dan, zeg maar, stopt of zo.
5: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, maar goed, op een gegeven moment moeten er wel vrijwilligers bij natuurlijk. Want jullie worden ook met z'n allen ouder. Ja. En ook wat moeilijker. Misschien te been of wat andere dingen natuurlijk. Dus. Ja,
4: allemaal wat van die kleine mankementjes.
0: Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer het komt, hè.
4: Senioren-toestandjes.
0: Ja.
5: PHPD, hè, noemen ze dat.
0: Sorry?
5: PHPD.
0: En dat staat voor?
5: Pijntje hier, pijntje daar.
0: Pijntje hier, pijntje daar. PHPD, ja.
4: Ja, ja.
0: Nee, maar goed, als je nou luistert en mensen... Heb je ook een website waar mensen even naartoe kunnen?
5: Dat is restovanharte.nl.
0: Nou, moeilijker kunnen we het niet maken.
5: En mocht iemand zich willen opgeven als vrijwilliger voor Lelystad... dan hebben we daar een e-mailadres voor. Dat is mmarie.jacoube@restovanharte.nl.
1: Maar je kunt gewoon dinsdagavond even langskomen.
5: Maar je kunt ook gewoon dinsdagavond...
1: op de Waterlaan.
5: Zo tegen 6 langskomen, dan word je ook vriendelijk te woord gestaan.
0: Ja, en want je kan ook nog inderdaad restovanharte.nl/locatie Lelystad opzoeken. En dan kan je ook gewoon alle informatie daar vinden. Natuurlijk reserveren kan je doen. Nou ja, je praktische informatie staat erop. €8 kan je gewoon een 3-gangenmenu naar je. En vanaf 5:30 kan je gewoon lekker naar binnen lopen.
5: Ja.
0: Jullie hebben ook, zie ik, een resto-dinnerbon. Niet?
5: Ja.
0: Nou ja, die staat op de website. Ik denk misschien een leuk verjaardagscadeautje voor mensen of zo.
5: Ja, dat kun je als
0: verjaardagscadeautje doen.
5: Gebruiken.
0: En die eet, als jij nou voor, ik wil wel komen, maar ik heb een allergie voor gluten of weet ik wat. Kan ik dan toch komen?
1: Ja, ja,
4: geen probleem.
5: Glutenvrij...
4: Lactosevrij,
5: vegetarisch.
0: Ja, ik wou net zeggen,
5: allemaal opgeven en daar wordt rekening mee gehouden.
0: Nou, dus ik zou zeggen, weer een leuk initiatief natuurlijk. Ja. En jullie zijn er al een tijdje natuurlijk, hè?
5: Ik zit er nu 3-4 jaar.
0: En hoe lang bestaat de Resto van Harte Lelystad al? Ja, ik weet het niet.
1: Nou, heel lang.
0: Ja, heel lang. Hartstikke mooi. Dit initiatief moet gewoon blijven. Dus wil je nou even meedoen, wil je meehelpen... kijk op restovanharte.nl/locatie Lelystad en bel op en laat je handjes wapperen. Ja, er zijn vast toch wel mensen te vinden of in de bijstand... misschien die toch ook iets leuks kunnen doen of weet ik veel wat.
4: Het toch? Is ontzettend gezellig. Contact onderling is heel leuk. En het is ook leerzaam, want je leert van de kok... die dus een professionele kok is... leer je ook kneepjes van het vak.
0: Nou ja, en wie weet kan je dan thuis
1: ook worden. Ook als je eenzaam bent of alleen bent, is het toch alleen maar leuk dat je wat kan doen.
4: Is leuk.
1: Heel veel mensen zeggen, ik wil vrijwilligerswerk doen, maar ik weet niet wat. Nou, dan is dit een mooie...
0: Ja.
4: Zeker.
0: En je maakt je nieuwe vrienden. Ja, en je kan ook lekker eten ook.
4: Ja.
0: Ik zou zeggen, nou, maak er gebruik van. En er is dus weer gewoon genoeg te doen in Lelystad.
1: Nou, zeker weten.
0: Ja. Tot zover weer even bedankt.
1: Dank jullie wel.
0: En we hopen dat er nou ja, zeker 3-4 mensen zich aanmelden na vandaag.
4: Dat zou heel fijn zijn.

0: Joan Osborne en One of Us. En daarvoor hoorde je nog Chef Special en Amigo. En dat allemaal bij Maandagavond Live. We gaan snel weer verder met...
1: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter de microfoon?

0: Simone van Slot is een inwoner die hier al vanaf 1978 woont. En een heleboel heeft zien komen en gaan in Lelystad. En overal altijd wel een mening over heb of zich dingen afvroeg. Waarom moet het zus of zo?
1: Ja.
0: En thuis en in mijn eigen kring kreeg ik eigenlijk altijd wel gelijk. En toen dacht ik, ja, maar dat schiet niet op.
2: Oh, maar als ik thuis gelijk krijg, dan is het inderdaad zal ook.
0: Nee, maar je krijgt...
1: Je moet even met mijn vrouw praten, die heeft dat ook.
0: Zo. Ja, nou precies. En toen dacht ik, nou weet je, ik stel mezelf beschikbaar. De gemeenteraadsverkiezingen, dat is inmiddels alweer 5 jaar geleden.
1: Ja.
0: Wel, misschien kon ik wat veranderen in plaats van overal alleen maar... Over, ja, zeuren.
1: Zeuren. Ja, dat hoor je meer, hè? Dat mensen die zeuren aan de zijlijn... dan toch automatisch de politiek in gaan.
2: Ja.
0: Nou, was het maar waar.
1: Oh,
2: ja, dan dat zou een heleboel.
1: Dat zou meer moeten.
0: Ja.
1: Hey, en waarom Forum voor Democratie en niet een andere partij?
0: Omdat Forum voor Democratie mij eigenlijk al heel snel aansprak toen dat opkwam. Het is vrij conservatief... maar niet stilstaand, zeg maar. Er zit wel in beweging. Ja. En dat we naar iets mooiers en beters willen. En waarin we ook weer gewoon trots moeten kunnen zijn op ons land. En in mijn geval natuurlijk onze gemeente, onze mooie stad Lelystad. En dat we weer een beetje autonoom bestuur krijgen. En niet zo van bovenaf geregeerd worden.
1: Niet door Den Haag alles opgelegd krijgen.
0: Ja, niet door Den Haag, niet door de provincie, niet door de EU, niet door...
1: Wie dan ook.
0: De VN, de NAVO en noem het allemaal maar.
1: Het zijn ook geluiden natuurlijk als je een landelijke partij bent, want dat zijn jullie. Dat toch eigenlijk in de gemeente is dat jullie wel een beetje geregeerd worden dan door Den Haag, door de landelijke partij. Klopt dat?
0: Nou, ik heb geen ervaring bij andere partijen.
1: Nee, maar jullie partij, worden die niet door de hoofdmensen uit Den Haag geregeerd?
0: Nee.
1: Als het iets van, wij staan hiervoor, dus...
0: Nee, wij staan helemaal vrij in wat wij doen in die raad. Als wij denken dat iets heel goed is voor Lelystad... wat misschien niet zo in het landelijk partijprogramma staat als hoofdlijn... dan hebben wij gewoon alle vrijheid om voor de stad te kiezen.
2: Ja, zou je geen plaatselijk raadlid zijn.
1: Nee, goed, maar je hangt wel iets landelijks aan natuurlijk. Anders had je wel een lokale partij geworden.
0: In beginsel waren ze ook helemaal geen fan van lokale fracties in het land. Omdat het eigenlijk een lokale aangelegenheid hoort te zijn. Niet een landelijke aangelegenheid. Om die autonomie in een stad, dat die zo belangrijk is... Maar de vraag was zo groot dat we het toch maar zijn gaan doen. Ja, dat valt prima. Ieder mag zijn eigen... Je hebt natuurlijk de hoofdlijnen, want je gaat niet voor niks. Stel je verkiesbaar voor een bepaalde partij. Maar het is niet zo dat we heel star aan die landelijke richtlijnen moeten blijven hangen... als wij er echt van overtuigd zijn. Nee, het is beter voor de stad om het wel of juist niet te doen. Die vrijheid is...
1: Nou, dat is goed om te horen in ieder geval. Nee, jullie zijn de afgelopen verkiezingen gegroeid. Ja. En flink ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, verdubbeld.
0: Verdubbeld.
1: Ja.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, mooi is dat.
0: Ja, dan wil ik iedereen ook nogmaals van harte voor bedanken voor dat vertrouwen.
1: Ja, jullie fractievoorzitter hadden we eigenlijk eerst uitgenodigd. En met jou zijn we net zo blij. Maar die zit lekker op vakantie natuurlijk. Want we proberen eerst altijd de fractievoorzitters natuurlijk te krijgen. En jullie zijn nou met Simone, Maxime en Chesse zitten jullie gewoon in de raad. Nou is er natuurlijk een nieuw raadsakkoord. Hè? Een nieuwe kans, een nieuwe ronde. En daar hebben jullie tegen gezegd, nee, doe maar niet. Waarom niet?
0: Nou, in beginsel, na de verkiezingen, was het eigenlijk in de verkenning al heel erg sturend naar het raadsakkoord. En er was ook gewoon geen ruimte om te kijken voor een wat meer traditioneler coalitie-oppositievorming. Dat wil helemaal niet zeggen dat het over rechts had gemoeten, natuurlijk. Want de uitslagen waren zo dat er echt dat je meerdere kanten op kon.
1: Ja.
0: Over rechts, over het midden, over links. En dan was daar gewoon, had daar een coalitie uit kunnen rollen. En we hebben daar ook een amendement op ingediend. Dat is 49%. Dit is op 2% na niet gehaald. 51% heeft er tegen gestemd. Hartstikke zonde is. Wat ook eigenlijk al aangeeft. Dat een raadsakkoord niet heel overtuigend en heel logisch is. Als zo'n stemming op maar 2% het net niet haalt. Of het wel had gehaald. En dan ben je al niet meer overtuigend aan een breed raadsakkoord bezig. En van daaruit hadden wij er ook helemaal geen vertrouwen in. Omdat gewoon die hele verkenning naar een meer traditionele inrichting van de raad, een oppositie, een coalitie, gewoon helemaal niet eens overwogen werd. En dat vonden wij op zich heel erg jammer, want dat is in ons idee toch een echte verkenning. En nu was er al meteen een hele grote stuur.

0: vuurronde. Nee, we gaan een breed raadsakkoord doen. Mm-hmm. Dat voelde niet lekker voor.
1: Maar jullie hebben met de andere partijen ook een akkoord, zeg maar, gesloten. Wat is dan het verschil tussen jullie akkoord en dan van de andere partijen?
0: Nou, ik denk dat het op een heleboel vlakken toch wel echt heel haak staat op elkaar.
1: Maar ja, het komt ook wel, want we hebben natuurlijk alles doorgelezen. Nou, ik denk dat 60, 70, misschien wel 80% overeenkomt met het raadsakkoord wat er nu ligt.
0: Nou, dat is niet de indruk die wij hebben. Weet je, wij willen echt eerst die basis op orde. Weet je, er staan nu een heleboel dingen die gewoon in de basis horen, die gewoon niet lekker lopen.
1: Ja, maar kun je een paar voorbeelden geven?
0: Piet van Dijk, die kwam ermee. Luister, elke nieuwe weg die wij nu moeten aan gaan leggen in al die ontwikkeling, die moet uit het onderhoudsbudget gaan komen. Wij hebben geen ontwikkelingsbudget voor infra. En ik denk dat Piet van Dijk echt goed op het dossier infra zat en daar heel veel van wist. Dat is onderdeel van je basis als je die enorme groeiambitie hebt. Mm-hmm. Dat moet je eerst allemaal heel goed in gaan regelen. Want het klinkt heel mooi, we bouwen geen woningen, maar we bouwen een stad met alles wat erbij hoort. Maar dan moet je dat ook heel goed inregelen. Ja. En dat hebben we niet gedaan. Weet je, dat is bijvoorbeeld, dat hoort ook bij een kerntaak, zorgen dat je infra klopt. Want anders loop je vast. Dingen als, ja, we bouwen een nieuw poppodium en er moet een megalomaan herdenkingsplek komen. Ja, die hebben dan voor ons niet voorkeur. Als wij het hebben, we eerst naar de basis.
1: Maar als je nou in dat raadsakkoord mee had gedaan, had je dit toch ook naar voren kunnen brengen, of niet?
0: Nee. Nee, die ruimte die zagen wij niet. Ook al omdat er vooraf heel erg. Kijk, we zijn niet de grootste. Hè? We zijn allemaal die, zeg maar, dat tegenakkoord hebben gemaakt, die zijn niet de grootste. Dat zijn allemaal 4-3 zetels.
1: Het raadsakkoord zit ook met twee partijen die een beetje groter zijn. De rest zijn ook allemaal kleintjes.
0: Ja, maar als er dan een weging op losgelaten wordt, op wisse idee telt zwaarder dan het ander. Het was een heel andere inzet dan 4 jaar geleden. Ja. Het wel brede raadsakkoord. Dan kom je al veel minder aan bod. Als ik ook kijk wat erin staat. Het is toch wel een heel links gekleurd document geworden. Een hele mooie wensenlijst. Zonder financiële onderbouwing.
1: Ja. Maar goed, er zal de komende 4 jaar natuurlijk wel onderbouwing voor moeten komen. Want je kan wel een wensenlijst hebben, maar dat kost heel veel geld.
0: Die hebben we er niet bij gekregen.
1: Nee.
0: Die begroting.
1: Dus dat wordt morgenavond als eerste gevraagd. Nou ja, volgende week. Nee, 7 september of 8 september is de eerste vergadering.
0: Nou ja, nee. Dat moet het college nu gaan vormen. Ja. Dat komt misschien een keer bij de programmabegroting. Maar dat is naar ons idee. Niet hoe je een aanzet maakt. Hoe gaan we de komende 4 jaar met elkaar samenwerken. Daar hoort ook een stukje realiteitsbesef bij. En voor elke euro die je hier uitgeeft, die moet je of ergens vandaan halen, of je moet er iets voor laten. En die verantwoording heeft niemand willen nemen in het brede raadsakkoord. En dat is doodzonde.
1: En hebben jullie met jullie 4 partijen daar wel onderbouwing voor gemaakt?
0: Jazeker.
1: Die is allemaal terug te vinden, ook dat mensen kunnen kijken van.
0: Dat hebben we ook gedeeld toen wij ons coalitie, inmiddels oppositieakkoord.
1: Ja, ja, precies, ook oppositieakkoord, hè, gewoon.
0: Ja. Is die financiële onderbouwing is daar ook.
1: Maar heb je niet nu het idee van, nu als
0: voor. Die was mooi sluitend, hoor.
1: Ja, die was mooi sluitend. Dat valt best. Hey, maar heb je niet het idee dat je denkt, ja, nu moeten wij tegen die andere 9 opboksen? Voelt dat een beetje zo?
0: Nee, we hebben de afgelopen 4 jaar hebben we geleerd dat we op een heleboel punten enorm af kunnen wijken. Mm-hmm. Maar dat we ook gewoon op een heleboel punten hele mooie samenwerkingen hebben kunnen bewerkstelligen. En als het voorstel goed is, is het voorstel goed.
1: Ja, nee, dat was.
0: Als je op één lijn zit op een bepaald onderwerp, waarom zou je die samenwerking dan niet opzoeken?
1: Ja, precies.
0: Ja, dan moet je, dat is de oppositie en dat is de coalitie. Nee, als je wat wil bereiken, dan moet je gewoon continu op zoek naar die meerderheid.
1: Ja.
0: En dan moet je in samenwerken, dan moet je het gesprek voor open houden. En het is in de afgelopen 4 jaar goed gelukt. Zaten we ook niet in het raadsakkoord. Dus ik zou niet weten waarom dat nu niet kan.
1: Nee, vorige keer zat VVD wel in het raadsakkoord.
0: Ja.
1: En nu niet. En nu zitten ze, zeg maar, nou ja, bij jullie in de oppositie. Wat maakt het dan nu anders?
0: Voor de VVD? Dan moet ik je niet.
1: Ja, nee, moet ik niet. Maar goed, wat maakt het anders dat zij nu met jullie zijn gegaan dan? Want nee. De VVD is natuurlijk ook een partij die eigenlijk wel meeregeert.
0: Ja, maar wij hebben altijd prima samen kunnen werken met de VVD.
1: Ja.
0: Ook toen zij wel in het akkoord zaten en wij niet. Dat is waar je de overeenstemming vindt, dat vind je. Dat wil niet zeggen dat wij het nu per definitie met z'n allen altijd met elkaar eens zijn. Dat is hier helemaal niet mee gezegd. Nee. We hebben alleen een aantal hoofdlijnen. Want dat was een hoofdlijnenakkoord. Ja. Wat we met z'n vieren hebben gemaakt. En op die hoofdlijnen hebben we elkaar heel goed kunnen vinden.
1: Wat is nou echt een hoofdlijn voor jullie? Van democratie dat je zegt, ja, dat is echt wel... Daar wijken we no way vanaf.
0: Ja. Wij zouden gewoon heel graag wat meer de focus willen hebben... gewoon op wat zijn nu onze kerntaken? Wat moeten we nu echt doen? Ja. En doen we dat ook goed, hè? Doen we dat naar behoren?
1: En wat is een kerntaak voor jullie?
0: Dat de WMO goed geregeld is.
1: Ja. Dat iedereen de hulp krijgt die ze nodig hebben.
0: Ja, maar ook op het moment dat die nodig is. En ook de nazorg wanneer die nodig is. Want het is niet zo bijzonder moeilijk... om een scootmobiel voor de deur te krijgen. Maar als hij wat mankeert, mag dat niet weken duren.
1: Nee.
0: Voordat hij gerepareerd wordt. Ja. Dat is een kerntaak. En daar doen we het heel slecht op, bijvoorbeeld.
1: Ja. Wordt er ook bijvoorbeeld gekeken, ik ga even doorzeuren over die scootmobiel... dat mensen hem aanvragen en hem bijvoorbeeld niet gebruiken... en in hun schuur laten staan. Helaas ken ik wat mensen die dat bijvoorbeeld hebben. Dat ik denk, ja, andere mensen hebben hem bijvoorbeeld wel nodig... Zou daar ook niet wat controle op moeten komen, volgens jullie dan ook?
2: Nou, ik denk dat dat lastig is. Dat kun je nooit controleren allemaal.
0: Nee,
2: is
0: weet
2: dat...
0: je, en waarom laat iemand hem staan? Misschien heeft iemand net wel, een longontsteking gehad. Moet lekker nog een halfjaartje revalideren.
2: Je weet het niet.
0: Je weet het niet. Daar kan je geen oordeel aan hangen.
2: Nee.
0: Misschien gebruikt iemand hem in de zomers wel bloedfanatiek en in de winter niet.
2: Ja.
0: Weet je, je hebt een medische indicatie nodig. Er komt iemand langs, een ergotherapeut en weet ik veel wat. En er wordt gewoon gekeken, heeft iemand het wel of niet nodig?
2: Ja.
0: En dan moet je verder niet over gaan zeuren. Er zijn wel andere dingen waar we over kunnen gaan zeuren.
1: Nou ja, er is genoeg inderdaad. Maar Simone, jij doet dit nu al een tijdje. Wat maakt het nou zo leuk? Dat vraag ik ook aan de andere mensen die hier langskomen. Want of je wordt uitgescholden, of mensen zijn het weer niet eens... of ze zeggen van, nou, Forum voor Democratie, die is zo rechts... en die wil alle buitenlanders eruit. En ga nou eens een keer voor de inwoner van Lelystad wat doen. Is het nog wel leuk?
0: Ja, maar ik hoor dat niet.
1: Hoor je dat niet?
0: Uitgescholden, ik word niet belaagd, ik word niet bedreigd.
1: Niet op Facebook en zo en dat soort dingen? Nee?
0: Nee.
1: Dan ben je de enige politicus waar het niet gebeurt.
0: Nee.
1: Wat doe jij anders dan de rest?
0: Nee, ja, maar niet alleen ik. Ik bedoel, ik heb ook nog partijgenoten en dergelijke. Maar we hebben hier in Lelystad, ik hoor het ook al van collega's elders uit het land... waarin ze ook gewoon niet de ruimte krijgen in de raad... om gewoon op een volwaardige manier mee te mogen doen... maar hier op straat flyeren is gewoon een feestje, is gewoon leuk.
1: Ja, wat maakt het dan leuk?
0: Omdat mensen enthousiast zijn. Ze zijn of heel enthousiast. Oh, wat leuk, voor democratie. Ja, ik stem wel op jullie hoor, mag ik een flyer mee?
1: Ja.
0: Of mensen zeggen van nou nee hoor, ik bedank. Weet je, maar het blijft altijd beleefd.
2: Ja.
0: En dat doen wij heel goed hier in Lelystad. En daar ben ik super trots op.
1: Nou, mooi. Dat is toch belangrijk. Waar staan jullie over 4 jaar?
0: Ik hoop op een verdubbeling.
2: Dat je gewoon hoeveel zetels hebben jullie nu?
0: We hebben 4.
2: Oh, dat is best wel.
0: Ja, dat is hartstikke veel.
1: Dus zijn we 100% gegroeid. Hè?
0: Ja. Maar het is natuurlijk, wij zijn 4 jaar terug zijn we dus in de raad gekomen met 2 zetels. Dat is dan een verschrikkelijk mooie binnenkomer. En dat we nu naar 4 gegaan zijn, dat zien we echt als een compliment.
1: Ja, zeker.
0: Maar ook als een opdracht.
1: Want je hebt dan ook meer mensen die kritischer dan toch naar je gaat kijken. Ik heb op je gestemd, dus ik verwacht wat van je.
0: Ja.
1: En dat moet je dan natuurlijk wel dan gaan waarmaken. Want anders over 4 jaar, dan ga je weer naar beneden. Ja. En wat maakt jullie dan anders dan de partijen die minder goed gescoord hebben?
0: Ik weet het niet. Weet je, we zoeken ook veel verbinding met onze achterban. Weet je, we doen heel vaak over een FVD-café of andere evenementen. Weet je, in de polder, lezingen en dergelijke. Daar kunnen leden naartoe komen, maar er kunnen ook niet-leden kunnen daar naartoe komen... om met elkaar, met ons in gesprek te kunnen gaan. Wij proberen onze socials goed bij te houden. Ook dat als er vragen komen, dat we die beantwoorden of... dat we doorvragen of dat we dingen oppakken als mensen zeggen van... goh, hoe zit dit en dat?
1: Ja.
0: Om die interactie gewoon
1: goed te houden.
0: Goed te houden. Gewoon op een normale manier contact te hebben met mensen. Want ik denk dat een van de belangrijkste dingen is... waar we hier in deze stad op moeten werken.
2: Maar daar moet je het ook van hebben, weet je dat? Want ik spreek vaak mensen en dan zeg ik stem daarop. En dan zeg ik, heb je het partijprogramma gelezen? Nee, maar sympathie, hè? Dat is ook, hè? Veel mensen lezen dat hele partijprogramma nooit.
0: Nee.
2: Maar die stemmen op die partij omdat...
3: Persoon.
2: Of ze op televisie zijn of wat ook.
1: Ja, het is leuk om een persoon te stemmen omdat hij een leuke glimlach heeft. Of mooie ogen. Maar je moet eigenlijk meer partijprogramma's lezen. En dan,
2: dan weet je waar je op stemt.
1: Ik denk ook wel dat het natuurlijk voor jullie een voordeel is. Nu mag je ook zeggen dat je best op Forum voor Democratie stemt. Of op PVV. Of op. Vroeger was het natuurlijk als je rechts stemde. Dan zei je van nee, ik vertel niet waar ik op stem hoor. Want dan werd je natuurlijk met de nek aangekeken. En dat is wel veranderd.
2: Gelukkig veranderd.
0: Ja, vroeger had je met partijen aan de rechterkant waarop wij staan, dat je gewoon continu met je de antifa voor de deur staan. Ja, dus tegenwoordig is dat gewoon niet meer.
1: Gelukkig maar.
0: Nee, dat is dan eigenlijk een groter stukje democratie dat we verworven hebben dan dat we hadden. Want het is je recht om...
1: Ja, vind ik ook. Je mag overal op stemmen en met elkaar in discussie gaan. Ja. Vind ik hartstikke prima allemaal. En je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar je gaat niet elkaar bedreigen of dat soort dingen. Dat vind ik altijd van die onzin dingen.
0: Nee, maar juist dat gesprek, als je het niet met elkaar eens bent, dat is het gesprek waar je wat mee kan.
2: Ja.
0: Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar soms is het wel heel interessant om een mening die haak staat op de jouwe, en dan door te vragen, waar komt die mening vandaan? Wat is de achterliggende gedachte? Want iemand roept niet zomaar iets.
2: Nee.
0: En wil niet zeggen dat je het dan daarmee meteen eens bent met die ander, maar het stukje begrip dat je voor zo'n mening hebt. Ook, weet je, je kan iets begrijpen zonder het ermee eens te zijn. En dat houdt, denk ik, het gesprek ook gewoon op een behoorlijk niveau. Dat je respectvol met
1: elkaar... Ja, als je maar, er wordt natuurlijk over jullie vaak gezegd. Jullie zijn tegen buitenlanders, hè, net als PVV bijvoorbeeld. Hoe ga je daarmee om dat mensen dat soort dingen roepen?
0: Nee, we zijn niet tegen buitenlanders. We zijn tegen het systeem en het beleid... dat ervoor zorgt dat het evenwicht weg is. En dat mensen hier ook eigenlijk gewoon misschien nog wel meer ontheemd zijn dan waar ze vandaan kwamen. Dat is ook niet menselijk.
1: Nee.
0: Maar het is het systeem. Wij hebben niks tegen mensen die hier zijn. Die mensen, weet je, iedereen heeft het recht om ergens anders te willen gaan wonen. En als ons systeem het toelaat, nou ja, dan kan je wel zeggen van jij hoort hier niet.
2: Maar het beleid is verkeerd.
0: Maar het is het beleid.
2: Ja.
0: Het zijn niet de mensen, het is het beleid. Die mensen die kunnen er ook niks aan doen.
2: Nee. Nee, dat zeg ik ook altijd. Dat zeg je nu met die Marokkanen die vluchten dan naar dat stukje van Spanje.
0: Oh ja.
2: Dat zijn allemaal jonge mensen. Ik kan werk in, dan heb ik werk in Spanje. Ik snap het wel. Als je dat beter kan krijgen, dan ga je ook. Ik snap het wel.
0: Ja, maar het is ook een hele propagandamachine. Het is gewoon moderne slavernij eigenlijk. Ja, mensensmokkel, mensenhandel, wat er gebeurt. En wij houden dat in stand. Daar zijn wij boos over.
2: Ja.
0: Die is helemaal. Boos, daar zit de frustratie. Dat moet stoppen.
1: Dat moet veranderen, volgens jullie.
0: Ja.
1: En meerdere. Toch?
2: Ja.
1: Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, die vind ik nog wel belangrijk om te vertellen vanavond?
0: Ja.
1: Want
0: we hebben er zin in. We
1: het gaat nu beginnen.
0: Uit. Ja, we zijn heel erg benieuwd wat deze nieuwe raadsperiode gaat brengen met een heel nieuw college, waarvan we het grootste gedeelte van de mensen die daar nu in zitten, dat zijn volstrekt vreemden nog steeds.
1: Ja, twee mensen komen natuurlijk uit de raad, want die waren raadslid.
0: Ja, die kennen we als raadslid. Ja. Maar hoe je als raadslid ergens in staat, is dan ook nog niet meteen gezegd hoe je als wethouder in een wedstrijd staat. Want het is echt een totaal ander spel wat je dan moet spelen.
1: Ja,
0: een hele nieuwe rol. Dus wij kijken eigenlijk uit naar wat er komen gaat. En blijven openstaan voor dat gesprek en die samenwerking daar waar we elkaar kunnen vinden. Heel graag.
1: Nou, dat is mooi.
0: En ik ga er nog steeds vanuit dat we er allemaal voor gaan om die stad gewoon nog beter, leuker en mooier te maken.
1: Ja, dat is grappig. De partijen die we gesproken hebben, die zijn allemaal voor de inwoners van Lelystad en die willen allemaal het beste voor die inwoners. Nou, dat is al een mooie...
2: Ja, maar we hebben ook gehad natuurlijk met de voorstanders. We hadden twee waarvan we zeggen, jongens, het zijn partijen die lijken zo op elkaar. Waarom wil je niet één partij?
1: Ja, heb ik ook gezegd.
2: Allemaal egootjes. Nee, die hebben het zelf opgericht en die heb dit. Ja,
1: ja. Ja, als je landelijke partij of gewoon lokale partijen, zeiden wij van, nou, gooi ze gewoon bij elkaar.
2: Dan heb je de grootste partij. Hè?
1: Maar helaas, Pindakaas, dat wil niet lukken.
0: Ja, nou, dan nog maar lekker samenwerken.
2: Ja, ook dat.
0: Ja, want dan maakt het niet uit hoe het beestje heet.
1: Nee, dat is waar.
2: Nee, maar als je dan allemaal samen gaat, dan heb je zoveel zetels.
0: Ja.
2: Dan heb je het even voor het zeggen.
1: Goed, we gaan de komende 4 jaar merken hoe het gaat in Lelystad. Wij wensen je heel veel succes. Morgen gaat het weer beginnen.
2: Ja.
1: Met de commissieoverleg zagen wij online. En dan vanaf 7 of 8 september is de eerste raadsvergadering.
0: 8 september uit mijn hoofd.
1: Ja, precies. Heel veel succes.
0: Dank je wel. Dank jullie wel voor de uitnodiging.
1: En wie weet, over 4 jaar sta je wel op 8, 9, 10 zetels.
2: Ja.
3: Oh.
0: Ja?
1: Je weet het nooit, hè? Het.
0: Nou, aan ons zal het niet liggen. We gaan Daarom. Er aan werken.
2: Ah, ja, als je 4 jaar al 4 zetels zit, verdubbel maar even.
1: Hey, succes en tot de volgende keer.
0: Dankjewel. Bye.

0: Carol G en Bruno Mars en Still. En de voordeur nog Grace Jones en La Vie en Rose. Ja, hartstikke leuk.
1: Mooi.
0: Ja, toch? Ja. Blijft ook een lekker nummer altijd wel met La Vie en Rose. Hebben we nog nieuws? Ja, we hebben zeker nog nieuws.
2: Nieuwsuitlezen bij maandagavond live.
0: Ja, hospice, het hofje van Coloriet, breidt in het najaar van 2026 uit met een high-care zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. En daarmee zet Coloriet een stap in de verdere ontwikkeling van palliatieve zorg in Flevoland. En zij vinden dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en vragen daarom inwoners van Flevoland om suggesties in te zenden. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. En dat doen ze op de derde verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. De huisarts blijft betrokken bij de medische zorg, maar Coloriet zorgt voor de specialistische zorg en ondersteuning die nodig is. En uit ervaring, zegt die mevrouw, weet ik dat er in Flevoland behoefte is aan meer mogelijkheden voor complexe palliatieve zorg. En verpleegkundig specialist is hij. En met de komst van de nieuwe mogelijkheid binnen ons hospice kunnen ze dat gaan bieden. En zowel in het hospice als aan de mensen die hun laatste levensfase zo lang mogelijk thuis willen doorbrengen. Zodat ze daar ook op een goede manier kunnen overlijden. Ja.
1: Mooi.
3: Ja, mijn vrouw Ria heeft daar een aantal jaren gewerkt, hè. Alleen die had, toen was het nog van wat welzijn was het toen. Toen is het overgegaan naar Coloriet. En toen mocht ze niet meer, want ze had kunstnagels.
0: Oh ja.
3: En, en ze deed allemaal koffie en thee, hè, maar dat mocht niet.
0: Nee.
3: Ja. Maar ja, dat snap ik wel hoor. Maar oké, ze zijn nu bezig met dit soort dingen. Ze willen het professionaliseren. Ja. Ze vroeg ook een nieuwe naam. Ik heb ook een nieuwe naam ingediend.
0: Oh.
3: Ja, Lady Care.
0: Die bestaat al.
3: Lady Care.
0: Die bestaat toch al, Lady Care?
3: Geen idee.
1: Oh.
0: Ja, we hebben toch al Lady Care-achtig iets of zo? Lady Care, ja, volgens mij bestaat het al. Ja?
1: Oh.
3: Geen idee.
0: Lady Care, ja, voor Lelystad in omstreken. Lady-care.
3: Oké. Okay.
1: Oh.
0: Is een dienstverlener in Lelystad in omstreken.
3: Oké. Okay, dus oh. Heb ik
0: die hulp op maat, huishoudelijk hulp, begeleiding en dagelijkse taken aanbiedt.
3: Oké, okay, dus dat heeft geen zin meer.
0: Nee, die naam is al even gegeven.
3: Dat vind ik.
0: Tot zover weer even.
3: Ik
0: nieuws.
3: Was het meteen gedaan. Maar...
0: Kijk even op de website van Coloriet en daar kan je in ieder geval toelichten waarom je de naam wel vindt passen en kan inzenden. Dat is tot 6 september 2026 en een jury kiest en op 8 oktober wordt het bekendgemaakt. Leuk. Tot zover weer even nieuws. Ja.

0: Ja, we gaan gewoon Tears for Fears afbreken. Dat is een beetje wel heel erg natuurlijk, Tears for Fears af te breken. Maar ja, goed, het is niet anders, want we gaan alweer naar het einde van deze show toe. Dus zo gezellig was het alweer natuurlijk.
1: Ja.
0: 24 augustus was het.
1: Ja, gaat hard, hè?
0: Ja. Volgende week de laatste maandag van de maand.
1: De laatste maandag alweer, hè?
0: Ja. Meid, het gaat zo hard.
1: Maar we hebben weer een heleboel gasten volgende week.
0: Meen je niet?
1: Ja, we hebben natuurlijk op 7 uur Esmee van Corneel. Die gaat weer vertellen wat...
0: Oh ja, die gaat natuurlijk dus... Ja, september komt er weer aan natuurlijk.
1: En we hebben Harvey van United Fit.
0: Ja, die gaat ook weer...
1: Sport en de gezondheid.
0: Zeker.
1: En om 8 uur hebben we Connect Pas. Dat is voor artistische jongen van 18 tot 35 jaar. Die zoeken ook nog mensen die mee willen doen. En om 8:30, als het goed is, hebben we een politicus. Daar zijn we nu mee bezig.
0: Ja.
1: En dan gaan we kijken of die wil komen.
0: Ja, we zijn bezig om dit moment kijken of we Jong Lelystad te pakken kunnen krijgen. Of die volgende week om 8:30 wil aanschuiven.
1: Dat is toch de grootste partij geworden.
0: Zeker. Dan gaan we kijken van waarom zij wel het raadsakkoord willen.
1: Ja.
0: En het is ook een lokale partij. Dus gaan we ook vragen waarom zij dan niet met die andere partij gaan samenwerken.
1: Ja. Gaan we doen.
0: Tot zover weer even. Maandagavond live. Heel veel succes deze week. Wees lief voor elkaar. Wees,
1: het wordt weer mooi weer, hè?
0: Zuinig op elkaar,
2: ja,
0: precies.
2: Het is warm. Ja,
0: en wij zeggen warm. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
3: Tot volgende week. Zo. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven. Toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen. En dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk. En het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmufti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmufti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tebergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat levert in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De vijfjarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoeftie van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoeftie de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.